0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert. Familie Radio.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De Hartza van de Bende spreekt.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

0: De mooiste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Aandacht, het station waar muziek in zit.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

door stamboomen, dat is gezangt. Goed ver weg van al de rommel in de steek. We vertrekken in de vreugde, zwengt stadiel de straat nog slopt. En het zonneke komt peperder de rood. Het was gepland om half acht, maar om kwartje van de zessen zijn we al stilletjes het doekje omgedrongen.

Want we trekken naar de poorten door stompoemen, dat is gezond. Goed ver weg van al de rommel in de stuil. In het bos lijkt mij die vrouwken een groe tafel open. Swings dat ik gewoon zing of dat ik wat uit te vind. Want een Antwerpse toerist, laat ons zeggen galactisch, kan niet leven zonder frieten bij een pink. Pikken, nikken in het bos, dat is gezond. En we smaten geen papiertjes op de grond. Want we zijn hier op de boot, de proper mensen van de stad. Waar dat alles naar het zweet en het werken stinkt. Als de avond is gevallen, zijn de koeien in de stallen. En de boerkjes zitten thuis voor de tv. Blooien wij ons tentje open en we kropen dichtbijeen. En genieten van de avondelijke vrij. Er zijn vliegen, muggen, wepsen en zo meer. Maar

formidabele congés. Maar ons vrienden zeggen, het volgend jaar, dan gaan wij mee. Want als...

Captain Antoniel en Wind Beneath My Wings. Ja, de oorsprong van de naam Captain Antoniel. Nou ja, voordat ze samen aan het doorbreken waren, speelde Devil Dragon als toetsenist in de tourband van de Beach Boys. Nou, als hij op het podium bezig was, had hij altijd een kapiteinspet op. En dat gaf Beach Boys frontman Mike Love hem de bijnaam Captain Keyboard. Nou ja, uiteindelijk leidde dit tot de naam van het duo wat is ontstaan is. Captain Antoniel, hè. Ja, grootste hits natuurlijk. We'll Keep Us Together. En Do That To Me One More Time uit 1979. Dat was ook een hele grote, hè. Ja, zeer succesvol Amerikaans popduo in de jaren 70. Ja, nou ja, Devil Dragon, bijgenaamd de Captain, is al overleden in 2019. Tony Tenniel, geboren in 1940, nog steeds lekker bezig met muziek, een beetje solo aan het werken. Dus wat dat betreft komt het goed, hè. Ja, Captain Antoniel en Wind Beneath My Wings. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We zijn 19 september, dit is de zaterdageditie van Voor de Wekker Wakker. Ja, we moeten voor 8 dagen eten op voorraad hebben. Zo blijkt uit onderzoek van het Klingendaal Instituut. En ook de Erasmus Universiteit heeft onderzoek gedaan. Ja, op dit moment wordt geadviseerd om een noodvoorraad te hebben, waarmee je 3 dagen vooruit kunt. Ja, het instituut Klingendaal en de Erasmus, die hebben het onderzoek gedaan. De instellingen keken naar de voedselzekerheid in Nederland. En nu adviseert het rapport om voor 8 dagen lang eten op voorraad te hebben, in plaats van de 3 die nu wordt geadviseerd door de overheid. Daarbij gaat het om lang houdbare producten met veel calorieën bijvoorbeeld, hè. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over bonen, hè. Ik noem maar even wat in blik, hè, want dat blijft heel lang goed. En dingen die op datum zijn, ja, die kun je beter niet op voorraad houden. Die kun je beter gewoon de dag opeten die je normaal hebt. En dan gewoon het blikvoer bijvoorbeeld in de kast houden, hè, voor noodgevallen. Hè. Ik noem maar wat, hè. Ja, bonen. Als er geen stroom is, dan kan koken namelijk erg moeilijk worden. Nou ja, als je bijvoorbeeld blikjes hebt, dan kun je die blikjes bijvoorbeeld op een vuurtje leggen en dan wordt het vanzelf warm, hè. Ja, een beetje het Wild West verhaal, hè. Maar het kan wel, hè. Ja, het is allemaal mogelijk. Nou ja, laten we van dat scenario nog maar niet uitgaan. Maar ze adviseren het wel, hè. Om in elk geval voor 8 dagen eten in huis te hebben, jongens. Ja. Goed. Voor de Wekker Wakker, de zaterdageditie. We doen even rustig aan vandaag, hoor. Even rustig beginnen. Hier is een oudje van Het Gebaar.

Miles Smit en Wait For You bij Voor de Wekker Wakker. Ja, dat is misschien wel een leuke wetenswaardigheid. Ik heb hier twee katten. Eén is overleden helaas een paar weken geleden. Maar ik heb hier twee katten. En zodra die katten constant bij mij op de schoot springen, en dat doen ze dus nu ook, dan zitten ze hier in de studio. Eentje zit achter in zijn mandje en de andere die springt dan af en toe op mijn schoot. En elke keer haal ik hem er weer vanaf. En dan hop, springt hij weer op mijn schoot. Het is altijd een teken dat we vandaag regen krijgen. Ja, dat is echt waar. Als ze dat doen, dan weet ik het gaat regenen. Nou, ik zit even te kijken naar de weerkaart vandaag. En dan zien we dat er vandaag inderdaad een beetje regen is en motregen. De zon die laat zich ook zien tot ongeveer 20 graden. De wind die waait ook 7 boven. En als we dan kijken een klein blikje richting de zondag, dan is het ook de komende nacht weer bewolkt. En morgen begint ook weer met regen, vooral in het zuiden. En dan langzamerhand, als de dag verstrijkt, komt er meer ruimte voor de zon. Maar vandaag ja, is het wat regenachtig, vooral in de ochtend en vanmiddag. Dan klaart het een klein beetje op. Hè? Ja. Ja. Kat zit weer op mijn schoot, jongens. Wat moet ik nou doen? Hè? Liedje voor jou draaien dan. Deze vier leuk, dat weet ik.

helaas geen nummer 1 hit geworden. Het werd nummer 2 in de hitlijsten. Dus hoger kwam het liedje niet van Yes met Owner of a Lonely Heart. Ja, het is trouwens wel een leuke boodschap. Want de boodschap is: een eenzaam hart is altijd beter dan een gebroken hart. Ja, het nummer was geschreven door Trevor Rabin. Dat was het kenmerkende gitaarriffje die hij bedacht had. Ja, 1983, oktober. Toen was het een grote hit in Europa. Goed voor de wekker wakker. Vandaag in 1908 het eerste vliegtuigongeluk met een dodenvalter. Orville White raakt gewond. Zijn passagier is dood. En voor het eerst landt er een vliegtuig op Schiphol. Dat gebeurde in 1916. Een piloot zet zijn Framaan tweedekker van de Nederlandse luchtmacht neer op een moerassige weide die later tot de bekende luchthaven zou gaan uitgroeien. En in De Bild wordt het warm op deze dag in 1947. 30,1 graden. Ja, geven het nieuws van vandaag. Ja, Donald Trump, de president van Amerika, zegt dat hij de grote nieuwsorganisaties CNN, MSNBC en Politico uit het Witte Huis gaat weren. Volgens de president verspreiden deze media nepnieuws, maar deze claim die onderbouwt hij niet. Ja, dat heeft hij gezet op zijn platform Truth Social. Hij kondigde aan dat de maatregel met onmiddellijke ingang ingaat. Ja. En komende woensdag dan starten de wedstrijden voor het wereldkampioenschap beroepen in Shanghai. Tijdens dit grootste beroepenevenement ter wereld nemen meer dan 1400 jonge professionals uit 73 landen tegen elkaar op in 64 vakwedstrijden. Nou ja, Nederland is ook vertegenwoordigd met 25 talentvolle mbo-studenten die strijden om een podiumplaats in hun beroep. Nou ja, de wedstrijden vinden plaats van woensdag tot en met zaterdag. Het grote evenement is tot en met 27 september en vindt plaats in Shanghai. Ja, nog nooit van gehoord. Wereldkampioenschap beroepen in Shanghai. Ja. Je moet het maar verzinnen, hè? Voor de wekker wakker, het is zaterdag. Goedemorgen.

Als je op vrijdag luistert, dan weet je dat we op vrijdag altijd de Elvis-dag hebben. Dan draaien we net even iets meer Elvis Presley. Nou ja, vandaag staat er nog eentje in de playlist, zag ik. Dus daar klikte hem stiekem aan. Je hoorde All Shook Up van Elvis Presley. Mocht je nog leuke Elvis-liedjes weten voor vrijdag, bijvoorbeeld, dan mag je dat mailen. Hè. Voor de wekker wakker, apenstaartje, gmail.com. En wie weet komt dan wel jouw favoriete Elvis-liedje vrijdag voorbij, hè? Ja, wat zo.

Twee van die jaren 90 liedjes achter elkaar. Met aan het einde natuurlijk Queen met You Don't Fool Me. Ja, voel de wekker wakker op deze zaterdag. Ja, het Twentekanaal wordt deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart. En waarschijnlijk is dat niet voor het laatst. Dat blijkt uit documenten. Ja, de lage waterstand, waardoor de sluiting nodig was, kan rond 2050, dat duurt nog even, elke twee jaar voorkomen, zo blijkt uit berekeningen. Ja, waterschappen, RWS en de provincies, die noemen de situatie intern al jaren niet robuust en erg ongewenst. Ja, dus het Twentekanaal. Ja, en de prijs voor diesel die gaat vandaag omhoog naar een recordhoogte. Ja, afgelopen vrijdag is de dieselprijs al een halve cent verwijderd van dat niveau. Ja, de brandstoffenexperts die zeggen dat al, want het gaat echt omhoog. Met 1 eurocent onder andere. Een liter diesel kost nu vandaag 2,82 €. Dat is niet mis. Ja, de prijs die bereikte vorige week al een record met 2,72 €. Maar hij is in een paar dagen tijd 10 cent omhoog gegaan. Hè? Jongens. Ja, het is niet leuk meer hoor, een eindje rijden. Hè? Vooral met diesel. Goedemorgen.

Edwin Evers en Vaste Grond hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. En daarvoor hadden we trouwens Mike and the Mechanics. Hè, en Silent Running, liedje uit de jaren 80. En dan wel in de speciale uitvoeringen bij Voor de Wekker Wakker. Goed, welkom. Het is vandaag zaterdag, 2 uur 19/9/2026. Hier op de A2 bij Maastricht is afgelopen nacht een man aangereden die verdacht wordt van brandstichting van een voertuig. Hij krijgt momenteel medische zorg. De twee andere verdachten die zijn nog op de vlucht. De aanrijding gebeurde net even na middernacht, zo schrijft de politie. Een personenauto botste op de A2 bij Maastricht op een overstekende voetganger. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een verdachte van brandstichting. Hij was kort daarvoor te voet op de vlucht geslagen. Nou ja, de A2-tunnel in zuidelijke richting werd ook afgesloten vanwege het politieonderzoek. En afgelopen zaterdagochtend, dus vroeg in de ochtend, was de rijbaan nog dicht volgens de laatste berichten. Ja, en de Duitse regering en de deelstaten zijn het nu eens geworden over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De belasting op diesel en benzine gaat namelijk met 17 cent per liter naar beneden. En ook moet er een maximumprijs voor brandstof komen. Die bestaat al in België en ook in Luxemburg. Nou ja, van begin mei tot eind juni gelden er al een tankkorting van 17 cent op diesel en benzine in Duitsland. Ja, het is nog niet duidelijk wanneer de korting deze keer ingaat. Volgens de krant in Duitsland, Der Bild, zou dat al op 1 oktober kunnen zijn. Ja, in Nederland stijgt vandaag de diesel wel naar hoogtepunten. Ja, een recordprijs van €2,82. Dat is een halve cent meer dan een record van 2,81 uit april. Hè? Ja, Nederland doet nog niks in de prijzen. Nederland laat de prijzen lekker oplopen. Dus kunnen we allemaal massaal naar België gaan om te tanken. En binnenkort dus ook naar Duitsland. Hè? Want dan worden de prijzen ook een stuk lager. Hè? Ja. Mocht je vandaag niks te doen hebben, in Tiel is het Fruitcorso. Het is een terugkerend evenement in het derde weekend van september. Nou ja, daar zitten we dus nu in. Vandaag trekt er een corso-stoet door de straten van de stad met noten, zaden en fruit. En er zijn ook heel veel praalwagens. Ja, die zijn speciaal gebouwd door liefhebbers uit de Betuwe en het land van Maas en Waal. Nou ja, morgen en maandag dan worden de wagens tentoongesteld in de binnenstad en vindt er ook een kindercorso plaats. Ja, het Fruitcorso in Tiel wordt dus georganiseerd door diverse organisaties, onder andere Stichting Vier Stromenland, en vond tot 2014 plaats in het tweede weekend, maar tegenwoordig is het een week later, omdat men dan ook beter weer verwacht. Hè? Zo is het eigenlijk. Hè? Voor de Wekker Wakker, hier is

weet niet meer van welke film het was. Maar ik zat vorige week natuurlijk weer zo'n ouderwetse DVD te kijken. Met oude films, doe ik al vaker. Dan pak ik weer zo'n oude uit de kast. En dan ga ik hem bekijken. En dan denk ik van, verrek, die ken ik nog niet. Of die heb ik al een keer gezien. Maar dan ben ik hem alweer vergeten. En dan kijk ik hem gewoon lekker helemaal uit. En dan zit er een muziekje in. En dan zoek ik dat muziekje gelijk op. En dat was dit liedje. Maar ik weet niet meer welke DVD dat was. Volgens mij was dat de film Civil Action met onder andere John Travolta erin. En daar kwam dit liedje ook in voor, volgens mij. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, in Den Haag en Utrecht, daar staan demonstraties gepland. En vandaag is er in Ede, bij de Ginkelse Heide, operatie Market Garden, die wordt herdacht. Dus heel veel parasitisten. En dat is leuk om te zien, hoor. Als je dat nog nooit hebt meegemaakt, moet je dan zeker vandaag even een kijkje gaan nemen. Moet je wel nu vertrekken, want het is deze ochtend. Ja, op de Ginkelse Heide, dat ligt dus naast Ede, daar wordt het dus herdacht. En daar probeerden toen in de tijd geallieerde troepen in 1944 Nederland te bevrijden van de Duitsers. Maar ja, dat mislukte totaal. Ja, en Omroep Gelderland, die gaat het ook nog een keertje uitzenden, dus op tv. Dus mocht je die zender hebben op tv, dan kun je die hele Market Garden nog zien. Ja, ik heb het heel vaak bekeken toen ik daar in de buurt woonde. Het is echt heel indrukwekkend, hè. Ook oude veteranen die springen naar beneden. En ook nieuwe soldaten natuurlijk, en jonge soldaten. Maar ook oude veteranen. Er was volgens mij vorig jaar iemand die was 93. Die ging nog een keer naar beneden. Ja, met die oude parachutes, hè. Mooi, hoor. Ja. Goed, en verder vandaag ook nog de Batavia. Het is een reconstructie van het gelijknamige VOC-schip. Dat maakt zijn laatste reis over water vanaf Lelystad. Het schip heeft daar meer dan 30 jaar in de kade gelegen en vaart nu naar Amsterdam. En daar wordt het voorbereid op de plaatsing op het droge bij het museum Batavialand. Dus daar kun je dan het schip binnenkort ook gewoon gaan bekijken. Hè? Ja. Dus er staat weer veel te doen vandaag op deze dag. En het weer, jongens. Regenachtig, bewolking. En als het mee zit, vanmiddag een klein beetje zon. Hè? Dus hebben we nog een klein beetje zon in het vooruitschiet. We hebben wel een zuidwestenwind, een graad of 21. De komende dagen wordt het wat droger met geregeld wat meer zon. En de temperaturen die lopen geleidelijk wat op. En dit is Spandau Ballet, Through the Barricades.

dagtopper voor vandaag. Doc Bakkes. Hou je bakkes, zeggen ze wel eens. Guilty hoorde je als de dagtopper van deze zaterdag, de 19e september. Ja, in de Eredivisie vandaag veel voetbal. ADO Den Haag die treft Sportclub Cambuur uit Leeuwarden om 16:30. En Sparta ontmoet Sportclub Heerenveen om 19:45. En Ajax speelt tegen Excelsior om 20:00. En Willem II die treedt aan tegen Fortuna Sittard om 21:00. Ja, de wedstrijden zijn natuurlijk weer te volgen in de speciale app. Ja. En nog meer nieuws van de afgelopen nacht. De Verenigde Staten en Denemarken die zeggen een akkoord te hebben bereikt over de veiligheid van Groenland. En daarmee lijkt er na eerdere dreigementen van president Trump om Groenland met geweld in te nemen een diplomatieke oplossing gevonden te zijn voor het geschil. Ja, en 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Gilles Dilder een plein gekregen in Rotterdam, in zijn geliefde stad. Ja, sinds gisteren draagt een plein midden in het centrum de naam de J.A. Dilderplein, met als onderschrift auteur. Ja, de markante Dilder noemde zichzelf zo, als samentrekking van acteur en auteur. Hij moest als schrijver gehoord en gezien worden. Ja, op het plein is ook een beeld van de immer in zwart geklede Dilder onthuld. Zijn dochter is trots dat haar vader nu een eigen plein heeft. Ja, hij werd ook wel eens de nachtburgemeester van Rotterdam genoemd, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. En Ed Sheeran, die pakt in Philadelphia zijn stadiontour op door de VS. Na een zeer heftige week. De Amerikaanse rapper Macklemore die werd uit het voorprogramma gehaald na zijn pro-Palestijnse uitlatingen bij een eerder optreden. En daarop stapte ook Sheeran's begeleidingsband en wat andere support acts op. Maar hij begint vandaag weer met zijn optreden in Philadelphia.

0: Hallo.
1: Ja, tot en met 26 september is het de speciale tip. Ja, en Michael Patrick Kelly heeft trouwens nog veel meer liedjes gemaakt. Hè, want hij heeft volgens mij ook nog in, wat was het, 2022. Tijdje terug, toen had hij deze. Misschien ook wel. Kennen we die nog? En deze had hij ook nog een keertje. Kwam het 2021, hè? Dus hij is aardig aan de weg aan het timmeren. Ja, ik zal die liedjes trouwens even apart zetten, want dat is wel leuk om ze toch een keertje het helemaal te draaien. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag. We zijn vandaag 19 september. En ja, ik zei het al, er zijn demonstraties gepland vandaag in Den Haag. Radicaal rechtse actiegroepen houden namelijk in Den Haag een mars voor het volk. Het is een jaar geleden dat eenzelfde demonstratie tegen immigratie op het Malieveld compleet uit de hand liep. Ja, er is in de stad ook een tegendemonstratie van antifascisten. Nou ja, de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die hebben ook een blokkade aangekondigd op de A12 bij Utrecht. Dus dat wordt weer wat vandaag. Ja, en die blokkade, die is al in voorhand door de gemeente verboden. Ja, en nog even een herhaling, hè, op de Ginkelzijde. Vandaag, daar zijn heel veel parasitisten, want operatie Market Garden wordt daar herdacht.

DJ Kallax. En zwaai maar naar de zanger. Ja, hij heeft ook een versie gemaakt. Zwaai maar naar de DJ. Zwaai maar naar de zangeres. Zwaai maar naar de barman. Verzin ze maar. Ze zijn er allemaal, hè. Ja, nou, dit was dus de versie. Zwaai maar naar de zanger. Ja, of zangers, hoe je het maar wil noemen. Goed, voor de wekker wakker zitten we weer op voor deze uitzending op deze zaterdag. Nog wel even nieuws over David Bowie. Want postuum is er een nieuw album van David Bowie uitgekomen. Met niet eerder uitgebrachte nummers uit 1965. Dat was dus voordat Davy Jones zichzelf omdoopte tot David Bowie. Ja, David Bowie overleed in 2016. Is een van de grootste culturele iconen van het Verenigd Koninkrijk. Zo schrijft de NBC en ook de BBC. Ja, dat niet alleen, maar als je bijvoorbeeld in Duitsland komt, daar verschijnt hij nog regelmatig in Duitse popbladen. Ja, nou ja, er zijn dus wat opnames vrijgekomen. Dat heet de Shell Tell Me Recordings. 22 opnames zijn er van de jonge Bowie te horen. Die werden opgenomen voordat hij wereldwijd dus doorbrak met Space Oddity in 1969. Ja, de opnames die werden geproduceerd door Shell Tell Me, die midden jaren 60 samenwerkte met onder andere The Who en nog veel meer van zulke soort bands. Ja, en het hele album kun je trouwens al op YouTube beluisteren. Hè? Dus mocht je denken van ik wil het album hebben of ik wil even luisteren, dan kun je hem al op YouTube vinden. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker. We gaan er uiteraard uit met een liedje van David Bowie. Heroes Live. Een opname uit, wat was het? Ja, zeg maar helemaal gerestyled in 2024. Luister met aandacht. Wat mij betreft, tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

Jawel, goedemiddag beste mensen, weer bij de Muziek Safari. Welkom, fijn dat je er weer bij bent. Allemaal bekende gezichten die ik ook weer tegenkom, ook op deze dag van de muzikale wandeling. Ja, begonnen misschien een beetje apart. Doc Beckers met het nummer Guilty. Waarin hij zichzelf guilty vond, dat weet ik niet, maar was een lekkere begin van de muzieksafari. Weet je, er zijn van die liedjes die niet alleen het tijdperk bepalen, maar ook generaties blijven raken. In 1966 verscheen God Only Knows op het legendarische album Pet Sounds van The Beach Boys. En een plaat die vaak wordt gezien als een van de meest invloedrijke in de popgeschiedenis. Nou, met Carl Wilson's breekbare zang, dat rijke orkestarrangement en Brian Wilson's vernieuwende productie werd dit nummer een meesterwerk in de

Dat was Kerry Clark Jr. met Take Me Down. Ja, met een krachtige soundtrack. Single uit 2016 alweer. En nou, wat kun je meer erover zeggen? Nou, je kunt in ieder geval ook zeggen dat hij werd gemaakt voor de film Deepwater Horizon. Een track van zo'n bijna 5 minuten waarin Clark Jr. zijn blues heel laat horen met die toch wel warme stem. En die herkenbare fuzziegitaar trouwens. Perfecte spanning en sound en soul in dit nummer van hem. Weet je, het origineel stamt uit 1986 toen Herman van Veen zijn dochter bezong in het luisterlied Anne. Nou, ruim 3 decennia later gaf Busy dat verhaal een nieuwe maar urban twist. En het nummer verscheen als remake Anne. En ja, een beetje moderne ritmische herinterpretatie van een klassieker van Herman. Hier is Busy met Anne. Anne.

Dit was Burn Up van de Thyssen Studio Orchestra, een groep instrumentalisten die altijd in studio's optreedt en voor alle artiesten meespeelt of voor films nummers maakt. Bijvoorbeeld deze, een instrumentale track uit 1965, afkomstig van de soundtrack van de film Gongs Go Beat. Een echte, ja, 60s soundtrack klassieker. We gaan verder. Corrie Konings blijft toch wel van vaste waarde binnen het Nederlandse levenslied. In 1988 bracht ze Er hangt iets in de lucht, Amore, uit. Een vrolijke, romantische meezinger. Maar dit keer heeft ze het nummer iets heel anders. Het is ook uitgebracht nu in dit jaar, 2026. En er hangt iets in de lucht, Amore. Laten we maar eens eventjes naar onze Corrie gaan luisteren.

Ja, dat was de rocksong van Oscar Brown Jr. Zijn versie, gebaseerd op een compositie van Ned Adderley, die dit nummer schreef in 1960. En Oscar die gaf er toch wel een nieuwe kracht aan, hoor, met zijn teksten en met zijn manier van brengen van dit klassieke jazzlied. Weet je, er zijn van die liedjes die meteen stil maken. Bette Midler bracht ooit het nummer The Rose uit, een ballad die uitgroeide tot een van haar allergrootste klassiekers. Het nummer verscheen ook op de soundtrack van de film The Rose, waarin Midler zelf de hoofdrol speelde. Nou, meteen de titel genoemd The Rose.

Dat was Hysteria van Nilsson's Southern Harmony. En dat is een, ja, ik moet zeggen, een project dat zich richt op Southern Rock, Blues Rock. En met een wat moderne productiefaciliteit daarin. Geen grote single, maar wel een nummer die heel erg herkenbaar klinkt. Bart Peters, ja, dat blijft toch een meester in het combineren van humor, energie, musicaliteit. Hij bracht ooit het lied We zijn ermee bezig uit. Staat op zijn album ook De hemel in het klad. Ja, een nummer vol typische Peters speelsheid. Snelle teksten, herkenbare mix van pop, folk en kleinkunst. Opnieuw opgenomen en uitgebracht en weer een hit in Vlaanderen.

Jawel, dat was Passenger van Alex Horn, de popsinger uit 2026, afkomstig van zijn tweede album Wild Child. En Horn bezingt hierin het gevoel van machteloosheid in een relatie. Het zal een keertje niet over ellende gaan in bepaalde liedjes. Maar goed, het is iets anders. We hebben ernaar geluisterd en ach, weet je, het is best een hele gezellige, lekkere melodie hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Even terug in de tijd. Het is een country klassieker die al sinds de jaren 70 bekend is. Before the Next Teardrop Falls werd in 1975 uitgebracht als een wereldhit dankzij Freddie Fender. Maar het lied zelf bestond al eerder, werd door verschillende artiesten opgenomen, uitgevoerd. En ook de Ierse zangeres Niamh Lynn gaf het nummer recent een nieuwe aparte akoestische interpretatie.

Nou ja, dat was Shaking Stevens met I Might. En de single, ja, voor mij kwam het uit rond de jaren 90 van de vorige eeuw, volgens mij hoor. Weet je niet helemaal zeker, maar er staat me iets van bij. Goed, weet je, het doet er eigenlijk helemaal niet toe. Het is gewoon een lekkere oude hit van heel lang geleden. En weer eens fijn om dat ook weer eens terug te horen. En dat kan allemaal in de muzieksafari. Yves Berendsen, ja, die jonge man die blijft bouwen aan zijn plek binnen de Nederlandse pop en moderne levenslieds. Nou, die plek heeft hij denk ik toch wel bereikt inmiddels hoor, vanwege zijn harde werken. Zijn lied, Misschien is het tijd, toch wel een meeslepende emotionele track waarin hij zingt over loslaten, twijfels en nieuwe stappen zetten.

De Manson Eagles en Desperado, die ballad uit 1973 die ze ooit hebben gemaakt in de Island Studios in Londen. Heerlijke terugblik op die tijd. Begin jaren 70 brachten Simon en Garfunkel een ballad uit die uitgroeide tot een van de meest troostrijke liedjes die ooit geschreven zijn. Bridge Over Troubled Water. Verscheen in 1970 met Art Garfunkel in de hoofdrol en Paul Simon als schrijver. En nou, ook die gospel-invloeden en die hele krachtige opbouw, die hebben dat nummer toch al heel erg krachtig wereldwijd klassieker gemaakt.

0: Nou, bijna pauze hier in de muzieksafari. We gaan eventjes wat drinken, appeltjes schillen en de schoen weer opnieuw vaststrikken voor het tweede gedeelte van deze muzikale wandeling. Ze zeggen, blijf lekker luisteren en we treffen elkaar zo dadelijk weer voor de tweede etappe van de muzieksafari. En we gaan eruit met Billie Eilish en By a Friend.
1: Billie.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rond Aaldert.
3: De Muziek Safari, een wandeling door het muzikale landschap.

Zo, dat was dan weer een heerlijk begin van het tweede uur van de Muziek Safari. Goed, nou, fijn dat je er allemaal weer bij bent. En we gaan lekker verder waar we in het eerste uur gebleven zijn met lekkere muziek. Je hoorde zojuist, dat was Almost, een nummer Almost Wrote a Song for You van Odin Brenhauk, een Noorse singer-songwriter. Met een beetje moderne Americana sound hoor je in dit lied. En sinds zijn deelname aan de Noorse The Voice werkt hij gestaag aan zijn eigen muzikale pad. 1984, de Koude Oorlog op volle spanning en één Haagse band die het verschil tussen Oost en West hoorbaar maakt. Klein orkest laat in Over de Muren zien dat achter elke ideologie gewoon mensen schuil gaan. Een tijdsdocument dat, vind ik, nog altijd raakt, hier is Over de Muren.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld, 40 jaar.

0: Tja, weet je wat dat zo grappig is? Er zijn van die mensen die zeggen, ik hou helemaal niet van klassieke muziek. Nou, maar wat je net hoorde, dat was toch wel echt een klassieker, hoor. At Last van Etta James, uitgebracht in 1960. Nou, is het klassiek of is dat geen klassiek? Staat op haar debuutalbum At Last. En jij weet je ook, grappig is, ze hebben er heel lang over gedaan om deze track op te nemen. Namelijk van januari, tussen januari en oktober 1960. Nou, dat is toch eens werken aan de track, zal ik maar even zeggen. Goed, we gaan verder met Bas Persuades. Verscheen in 2024 als onderdeel van Miley Cyrus' muzikale comeback-periode, waarmee ze zich richten op strakke pop- en dansproducties. Nou, dat gaan we allemaal eventjes controleren of dat inderdaad allemaal waar is.
1: Let's go.

Ach ja, we denken allemaal terug aan de tijd van de Rolling Stones, hè? Satisfaction. Dit waren de 60s rock heroes. Ja, een track, toch wel een hedendaagse ode aan het tijdperk dat de rockmuziek voorgoed veranderde. Een verhaal in liedvorm, recht uit het hart. Nick en Simon brengen in De Soldaat een ontroerende ballad over een afscheid, een plicht, liefde die blijft, zelfs wanneer de afstand groter wordt. Het is een heel mooi, puur verhalend nummer. Hier is De Soldaat.

Ja, ja, dat was Joe Dassin met L'été Indien. Zijn hit uit 1975, gebaseerd op een Italiaanse compositie van Toto Cutugno. En ja, omgevormd tot een hele herkenbare Franse chanson. En blijft altijd een vaste waarde tot aan de dag van vandaag binnen die Franse popgeschiedenis. Marvin Gaye nu. In 1978 gaan we hem horen. Op zijn meest avontuurlijke wijze, zullen we maar zeggen. A Funky Space Reincarnation. Ja, een kosmische reis vol humor, soul. Een track die je laat horen hoe ver Gaye durft te gaan buiten de gebaande paden. Het is vandaag ook de Maxi Safari. Hier is A Funky Space Reincarnation.

Nou, dat was hem dan voor deze week. De Maxi Safari, Marvin Gaye en Funky Space Reincarnation was dat. Volgende week uiteraard weer een nieuwe Maxi Safari. Maar dat is dan volgende week weer. We hebben er even de tijd om daarnaar te gaan zoeken. Novel, dat is een track van de Nederlandse-Turkse singer-songwriter Karsu. Karsu die blijft haar grenzen verleggen tussen jazz, pop en wereldmuziek. In Novel zo dadelijk hoor je haar warme stem, moderne productie, een hele unieke mix van invloeden die haar zo herkenbaar maakt. Een hele eigentijdse track vol finesse. Hier is Novel van Karsu.

wanna be with you. Ja, ja, dat was Ruben Hillen. Met 20 Seconds. Een lekkere, strak opgebouwde track die laat horen hoe Hillen zich ontwikkelt binnen die Nederlandse popscene. Verder met zangeres Rose Beef. Nou, voor mij is Rose Beef meer een band met zangeres Rose Ray Bergen die daar omheen zingt. Volgens mij weet ik niet helemaal zeker, maar er staat niet zo bij dat het zo is, dat verhaal. Maar goed, heel fijn, mooi, Nederlandstalig lied. Beetje met emotie en laat horen hoe uniek taal en geluid samen kunnen komen in het lied Binnensmonds.

0: Muziek Safari, een wandeling door het muzikale landschap.
1: Hi.

Dat waren Lisa en Lisa en Kill Jam met Little Jackie Wants to Be a Star, 1991. Ja, zo'n heerlijke track waarin dat herkenbare verhaal over een jonge vrouw die droomt van roem heerlijk kan uitkomen. Een klassieker uit 1998, Acta en de Munich met dat prachtige lied over zonnestralen. En nou, niet zomerzonnestralen, het regent zonnestralen.

Nederlandse pop op zijn allermoois, zal ik maar zeggen. Regens van Stralen achter de Munich waren dat. Goed, kijk naar de klok. Ik ga alvast afscheid van je nemen. Vond het weer heel fijn dat wij weer samen weer door het muzikale landschap hebben kunnen wandelen. Hoop je de volgende week uiteraard weer aan te treffen. En dan gaan we lekker verder. Wat mij betreft zo dadelijk, als we verder gaan met Queen en de Moody Blues nog eventjes. Dan zal ik zeggen, graag tot de volgende week. Graag tot de volgende Muziek Safari.

Groet iedereen, welkom in alweer een gloednieuwe aflevering van De Hitmolen. 60 jaar popmuziek in 60 minuten. Vanaf de jaren 80 tot aan de hedendaagse hitparade. En op het eind van het programma krijg je nog een gouden oude uit de jaren 60 of 70. Open.

Ze is inderdaad terug van weg geweest, Shakira, met een hitje van begin dit jaar. En zo, nu gaan we terug naar 1996. Dat betekent 30 jaar geleden. Oasis en

Tot zover Offenbach in de hitmolen. 60 jaar popmuziek in 60 minuten met Miles Away. We hebben nog een tijdje te gaan hier op de radio. En die ga ik benutten met muziek te draaien van een Canadese zangeres. Genaamd Alana Miles. En ze had een eerste en een grote hit in 1989 met Black Velvet. Goed voor een derde plaats in Nederland en ook in Vlaanderen.

jaar 90, La Bouche, goed voor 4 top 10 hits in de Lage Landen. En dit was hun grootste hitsingle op nummer 2, Be My Lover. Nu terug naar 1992 met een absolute nummer 1 in de Lage Landen. Mr. Big, To Be With You.

Origineel van Gary Rafferty, ergens uit de jaren 70, maar dit was de versie van Undercover, uitgebracht in 1992, Baker Street. Langzaam lopen we naar het einde van het programma. Ik heb er nog 4 in totaal, maar eerst luisteren naar Suzanne en Freek met Niemand. En in

0: Dit is er één om terug te horen.
1: Inderdaad, onze laatste plaat is het item 1 om terug te horen. En vandaag kiezen we voor een plaat uit 1973 dat eruit gebracht werd in 1990. Ik laat jullie los met de Rolling Stones, Angie. Graag tot over 7 dagen. Dag!

Vlaamse top 15 voor week 38. Vrienden, welkom. Verdwenen Gunter Nijfs, Bluff Bluff, vorige week op nummer 13. We nemen ook afscheid van Ivan Verrelli,

Vorige week was hij nog supertip en nu in de Vlaamse top 15 binnen op 15. Jean Paul, tot later. Van 15 naar 14, Jo Valli. Nieuwe plaat en dat is Genieten.

kort nummer, maar een mooi nummer. Jo Valli en Genieten. Kom binnen, Bert. Bert Kuil, zo verliefd.

0: plaatje gezakt van 12 naar 13. Bert Kuil, een zot verliefd.
1: Dit is de Vlaamse top 15 op zijn zomers.
0: Gert Nevians, van 9 naar 12. Anneleen,

Gert Evians met Anne Leen. Deze week staan die op nummer 12. We zijn toe aan de tweede nieuwe. Hè? Wat voor nieuwe? Alsjeblieft, de nieuwe plaat van K3. Nieuwe.

De gloednieuwe plaat van K3 Superheld binnen bij ons op nummer 11. Dit is Stoffel.

Onze derde nieuwe in de Vlaamse top 15 deze week. Bart Peters, we zijn ermee bezig. Sabine Tiels van 10 naar 8.

0: Sabine Tielsen tegen Polen. Vrienden, als je deze top 15 nog eens wilt bekijken en ook beluisteren, wat houd je tegen? Ga naar onze website.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be
0: Twee plaatsen gezakt van 5 naar 7. Axel Leen. Dans mee met mij.

denkt. Vorige week 4 en nu op nummer 6. Viertakt uit Antwerpen. Ja, ze spreken er zo. Schat van een vent. Van 14 naar 5, Peter Thijssen.

0: zomerbreekt uit je radio. Zon, zee en zomerse muziek.
1: Dit is de Vlaamse top 15.
2: Zomerradio.

Gardner. Engelbewaarder in de versie van Sasha en Davy. Dit is Luxteno. Van 6 naar 3.

0: als de zon schijnt, dan is het klaar en misschien ook wel warm. Je hoorde Luc Steno en hij staat deze week op nummer 3. Luc Steno, als de zon schijnt, van 6 naar 3. Vorige week 1 en nu op 2 Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen.
1: Ja, ik geloof.

0: Kaltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Kaltert Familie Radio.
2: Overzicht van de Vlaamse top 15.
3: Op nummer 15, Jean Paul met Tot Later. Dat is meteen een nieuwe in onze top 15. Vorige week 15 uur 14, New Valley genieten. Van 12 naar 13, Bart Kael en Zoot Verliefd. Op nummer 12 deze week, Gert Nevejans met Anneleen. De tweede nieuwe op 11, K3, Superheld. Twee plaatsen gezaakt voor Stoffel, van 8 naar 10, Oelala. Derde nieuwe op nummer 9, Bart Peters. We zijn er mee bezig. Op nummer 8, Sabine Tiels, Tegen Polen. Van 5 naar 7, Axel Leen, Dans mee met mij. En op nummer 6, Viertakt met Schaat van een Vent. Van 14 naar 5, Peter Thijssen, Hoe Mooi. En van 2 naar 4, Sasha en Davy, Mijn Engelbewaarder. Van 6 naar 3, Luc Steno, Als de Zon Schijnt. En van 1 naar 2, Christophe, Ik Geloof Nog in Mijn Dromen. Vorige week op 3 en nu op nummer 1. Steve Tielens, Fiesta Calpe.
4: Hey vrienden van de Vlaamse top 15, het is hier met feestvarken Steve Tiels. Hier is mijn nieuwe single Fiesta Calpe in de Vlaamse top 15 bij Jos van Meer.

0: Een nieuwe nummer 1 in de Vlaamse top 15. Steve Tillens met Fiesta Calpe. Als je het allemaal nog eens wil bekijken en onze top 15 beluisteren, vrienden, dan ga je naar onze website www.devlaamsetop15.be. En wij gaan eruit met de nieuwe supertip. Matisse, contrast van zwart. Tot volgende week en bedankt dat u erbij was.
1: Hey, ik ben Matisse. Ik ben super blij dat ik met mijn nieuwe single De Supertip ben in de Vlaamse top 15 van Jos van Meer. De hitparade met de muziek van bij ons.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: She's crazy like

zijn er wederom graag aan begonnen, vrienden. Aan een nieuwe aflevering van ons programma. Dit is wederom een uurtje lang de pareltjes van toen in Terug naar Toen. Welkom dus. En beginnen deden we alvast met deze van Bonnie M en Daddy Gould.

We draaiden nog eens heel graag voor jou een van die hits van Duo X dus met Die Mooie Dag. En dit is natuurlijk herkenbaar. Een pracht van een stem en een pracht van een nummer. Engelbert Trumperdinck.

Echte Belgische muziek waar we echt wel trots mogen op zijn van deze Octopus. En daarmee zaten we in de gouden jaren 70. En dit is een van die mooie nummers van Linda de Souza. Ken je ze nog? Natuurlijk. Als je haar stem hoort, ken je ze meteen. Oh my God.

voor zichzelf hele mooie nummers, maar natuurlijk ook voor andere collega's, waaronder ook om iemand te vernoemen zoals John Horton en Jimmy Frey. Deze Andy Free, eenzaam voor altijd. Haha, wat een mooi stemgeluid. In 1980 stopte ze ermee met haar carrière op haar hoogtepunt. Moet je kunnen, hè? Marva, ik dans met een ander.

onze keizer van het Vlaamse lied. Dit keer in Terug naar Toen met een Engelstalige song uit zijn repertoire, If You Stop Loving Me. Oftewel, hij bracht het ook eens een keer in het Vlaams uit. Geen zomer zonder jou, Wiltura dus. En wat gaan we meteen doen? We gaan natuurlijk muziek draaien, hè? Want dat is toch een beetje de bedoeling in ons programma. Samen met Pitchugla Clark en Cherry O. Welkom dus in deze Terug naar Toen.

ergens midden 70er jaren was dit een enorme hit voor Willy Sommers, zeker met zijn Holiday. En we gaan ook nog eens wat draaien van Willeke Alberti. Een dame die hele mooie liedjes heeft opgenomen door de jaren heen. En kennen jullie deze nog? Het verhaal over Jantje Beton.

Kaze heeft een prachtige carrière met pareltjes van nummers. Je moet maar eens in haar repertoire gaan neuzen. Dan kom je echt mooie dingen tegen van deze Connie Francis. En we gaan onze vriend nog eens draaien. Vanuit Nederland, Muskie.

Danny Christian met zijn Besa Me Mucho. Waar is toch de tijd naartoe, hè? Klinkt nog erg jong, de jongen. En dit, vrienden, is een nummer dat zoveel artiesten ooit hebben op hun repertoire geplaatst. Maar dit is een van de betere. Een pracht van een stem. Nana Mouskouri.

zo, vrienden, en ik hoop dat jullie echt er wederom genoten hebben van deze Terug naar Toen. Ik ben er voor jullie heel graag een volgende keer opnieuw bij dus. En afsluiten doen we met een leuke meezinger van Eddie Smets. En ik heb een huisje met een tuintje gehuurd. Nog veel plezier met de collega's en tot een volgende Terug naar Toen.

eerste versie van het plaatje komt al uit 1967. Het was Brigitte Bardot die Gainsbourg vroeg om een mooi liefdesliedje te schrijven. Maar diens toenmalige echtgenoot Gunter Sachs die was niet echt ingenomen met het liedje, waarop Bardot dan maar de release van de single tegenhield. In 1968 speelde Gainsbourg in de film Slogan samen met de Engelse actrice Jane Birkin, aan wie hij de niet uitgegeven versie liet horen. En die was zodanig onder de indruk dat ze het samen hebben ingezongen. Er werd zelfs gespeculeerd dat het plaatje werd opgenomen terwijl ze de liefde bedreven. Je t'aime moi non plus van Gainsbourg en Jane Birkin.

een goed nummer, hè. They are coming to America. Neil Diamond, die zong het in The Jazz Singer. En wij, ja, wij draaiden het nog eens in The Music Machine. Een suggestie voor deze radioshow? Wel, zet het even op mail en stuur het naar degrootstehits@gmail.com.

Als je zoiets had van, ken ik het plaatje ergens van? Ja, dan moet ik u gelijk geven, want het was Bobby Vinton die destijds het originele opnam. Mr. Lonely, hier in de versie van Aiken. Misschien zet dit leuke deuntje je al aan tot meezingen. Doe het gerust. Because I got high. Dit is

klein van gestalte dat wel, maar wat een stem had ze. Tina Charles, solo met I Love to Love But My Baby Loves to Dance. Waarom zeg ik solo? Omdat ze net daarvoor nog in de band zat, 5000 Volts. En die ken je dan waarschijnlijk nog wel van I'm On Fire. Ja, misschien moeten we die volgende week maar eens bovenhalen. Dit is de Music Machine, elke week weer...

You're the First, The Last, My Everything werd oorspronkelijk geschreven door Peter Radcliffe als een country nummer met de titel You're the First, You're the Last, My In Between. Een versie die 21 jaar lang niet werd opgenomen. White die nam het nummer dan uiteindelijk op als een disco-nummer. Het nummer zoals we het hier bij ons hoorden, waarbij de structuur van het nummer behouden bleef. Maar een aantal teksten die werden wel herschreven.

weet niet of u hetzelfde ervaart, maar die reggae-muziek brengt toch altijd een aparte vibe. Ook hier in de Music Machine. Bob Marley met Buffalo Soldier. En daarvoor de Nederlandse reggae-band Doe Maar over een nachtzuster. Niets dan goede muziek. Elke week weer een uur lang. Zometeen de Monkees met I'm a Believer. Eerst de Eurythmics.

nam u vandaag nog eens mee naar de sound van de 60s. We stranden in 1966. Het was een nummer geschreven door Neil Diamond. Ja, ik weet het. Hij nam het later ook nog wel eens op. Maar het originele plaatje die wij hier draaiden werd gezongen door Mickey Dolenz, de man achter de Monkees. I'm a Believer bij ons in de Music Machine.

0: beetje beu om zich altijd aan dezelfde regeltjes te moeten houden. Hij wil er de kantjes wel eens aflopen, die Rocky Burnett. Tired of toeing the line was het. Fijn dat de radio terug aan stond, maar laat hem gerust aanstaan, want de collega's die staan al te popelen om ook zometeen de grootste hits voor u te presenteren.
1: De grootste hits met Danny de Groot.
0: Volgende week ben ik er weer. Als je een suggestie hebt voor de Music Machine, zet het al even op mail en stuur het naar degrootstehits@gmail.com. Degrootstehits@gmail.com. Ik laat u met Aretha en George.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 20, 25 ongeveer weer een leuke platen uit de jukebox gedaan. Welke het is, we gaan het weer meemaken. En zo richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Play. Lekker meezingen, dansen, landen, kijk maar wat je allemaal doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens 1982 met... Rolls Royce.
5: 80s classic.

26 vrouwtje was dit. Daarvoor hadden we Cathy Dennis, Everybody Move uit 1990. En we begonnen in blokje van drie. Een plaat uit 1982, Best Love, zo heet die. En die was van de formatie Rolls Royce. Best Love, dat is een nummer, zoals ik al zei, van de Amerikaanse band Rolls Royce. En het is de eerste single van hun 7e studioalbum Stronger Than Ever. Het nummer bereikte in Amerika geen hitlijsten, maar werd in het Nederlandstalig taalgebied wel een hit. In de Nederlandse top 40 verbleef het 7 weken en haalde het een 12e positie, terwijl het nummer in de Vlaamse radio top 30 een plekje lager kwam. Met dit nummer was het de laatste keer dat Rolls Royce in de hitlijsten zou voorkomen. Ze maakt altijd wel mooie muziek hoor, absoluut, maar er zaten niet altijd grote stukken bij, maar wel lekkere soul of disco muziek. We gaan naar het volgende blokje van 3, 1989. Dit is Bobby Brown.

0: 20 Seconds 2026. Die plaat was van Ruben Hillen. Een talentenshowwinnaar. En daarvoor ook een talentenshowwinnaar. Dat was Sandra van Nieuwland. More uit 2012. En we begonnen die blokje van drie met Bobby Brown. En Every Little Step. En die plaat kwam uit, even kijken, maar goed nadenken, 1989.
1: Hey Tim.
0: Ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: Dat weet ik al zeker. Het muntje gaat erin. Eens even kijken. Wat kunnen we gelijk in? Theodor. Theodor 15. Theodor 15 drukken wij in. En we gaan kijken. Ik heb hem pas weer aangevuld trouwens, de machine. En dan gaan we altijd weer kijken wat er dan weer...
2: I want you to want me.
0: Ja. Wie kent hem niet, hè?

Een typische groep uit de jaren 90 was dat INXS. Suicide Blonde heette die. Daarvoor de Nederlandse Henny Vrienter met Herman Brood. Als je wint, dan ben je al te vrienden in 1984. En Cheap Trick en I Want You to Want Me in 1979. Eind jaren 70 staat Cheap Trick in het voorprogramma van The Kinks, AC/DC, Queen, Kiss en Santana. Eerst is de band alleen succesvol in Japan. Pas met het live-album At the Budokan breken ze door in Amerika. Jaren later is I Want You to Want Me opnieuw een hit in Amerika, omdat het een liedje is die wordt gebruikt in een frisdrankreclame. Ze kunnen je muziek ook overal voor gebruiken, blijkbaar. Goed, we gaan naar het volgende blokje van drie. 1981, A Little in Love. Dit is Sir Cliff Richard.

0: Ja, daar zijn er heel wat varianten op gemaakt, hoor. Ja, ja, ja. Temperer is dit de samenwerking met Maya en Philip in 1998. Daarvoor hadden we de Pussycat Dolls. Samenwerking met Busta Rhymes en Doncha uit 2005. En we begonnen in het blokje van drie met Cliff Richard. Eigenlijk moet je zeggen Sir Cliff Richard. Hij is geridderd. En A Little Love uit 1981. We kijken weer in eventjes naar het klokje zoals we dat altijd doen. En het klokje geeft aan dat we mooi op tijd zijn. Niks aan de hand. We gaan dus vrolijk verder naar het tweede item in deze show. En je meesten weten het al. Het is weer tijd voor
1: André Hazes. Bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Bij de jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk

is de Oranje Kroon van deze week. Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 24.

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 38 2026. Deze week telt de lijst de volgende statistieken. We hebben deze week 10 stijgers. Daar staan ook precies 10 dalers tegenover. 5 noteringen zijn blijven staan. En we hebben deze week 5 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we straks op nummer 17. Maar nu eerst het allereerste overzicht. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 Dave Dekker met Papa's Geld. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 29 en levert gelijk 1 plaats in. Vorige week op 19, deze week op nummer 29. Zij leveren 10 plaatsen in de derde week. The Wannabes en Johnny Valentino met Lekker Shaken. Ons pakken ze niet, dat is de nieuwe van Raymond Hermans. Hij komt nieuw binnen op nummer 28. Tell It All About Boys van de Dolly Dots heet nu Proud To Be Found en wordt gezongen door de Gebroeders Co. Zij doen 7 weken mee en gaan 12 plaatsen onderuit. Ze staan op nummer 27. 1 plaats hoger op nummer 26 staat de nummer 23 van vorige week. Hij levert 3 plaatsen in en hij doet 6 weken mee. Henk Bernard en Ik Lach Als Een Clown. Volle gast van Erik van Hoofd komt nieuw binnen op nummer 25. En dat geldt ook voor een andere Erik, Erik van Klinken en Door het Oog van de Naald. Hij komt nieuw binnen op nummer 24. Vuurwerk van Sven Versteeg en Senna doet 10 weken mee. Ze gaan 5 plaatsen naar beneden en zij staan deze week op nummer 23. Op nummer 22 staat Stef Eckel met De Klok Die Tikt Maar Door. Hij doet 12 weken mee en levert 8 plaatsen in. En als laatste in het allereerste overzicht de 4e nieuwe binnenkomer, Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg.

Aanbeland bij overzicht nummer 2. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met stationair blijven staan we op nummer 20 in de 14e week. Ferry de Lits en Baco in Monaco. Niet naar huis van Monique Smit gaat in week 9 ook 9 plaatsen naar beneden. Zij gaat van nummer 10 naar nummer 19. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace en Dans Voor Mij doet 2 weken mee. Ze kwamen vorige week nieuw binnen op nummer 28. Ze pakken 10 plaatsen winst en staan op nummer 18. En dan op nummer 17 vinden we de 5e en hoogste nieuwe binnenkomer. Samuel Welte en Russo en boom! 12 weken mogen we noteren voor Jeffrey Heesen met Loco. Hij levert 13 plaatsen in. Hij had vorige week het brons en staat deze week op nummer 16. Amar en Stem in Je Hart gaat in de 11e week 2 plaatsen onderuit, van nummer 13 naar nummer 15. Flinke winst daarentegen in de 6e week voor Wesley Bronkhorst met Tutti Colori. Hij stond vorige week nog op nummer 22 en deze week op nummer 14. Viltje van Hart en Tien gaat in de 4e week 3 plaatsen naar boven. Zij gaan van nummer 16 naar nummer 13. Ook winst voor Vincent met Dat Ben Jij. Hij doet 3 weken mee en gaat 5 plaatsen naar boven, van 17 naar 12. En als laatste in het tweede overzicht nummer 11. En daar zijn ze in de 8e week stationair blijven staan. Helemaal Hollands en Titanic.

boven de 25 graden uitkomen. Temperaturen die aanvoelen als een zomernacht in Griekenland. Eerder vandaag is een gevangene op spectaculaire wijze ontsnapt uit de gevangenis. De derde populairste nummers uit Nederland.

We zijn bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de rangen en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 de nummer 12 van vorige week. Hij gaat in week 3 twee plaatsen naar boven. Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Nummer 9 is gereserveerd voor een unieke samenwerking tussen Numidia en John West. Habibi kwam vorige week nieuw binnen op nummer 24 en ze pakken 15 plaatsen winst. Blijven staan op nummer 8 in de zesde week, Thomas Berg met Als je de keuze had. En dat geldt ook voor Django Wagner. Ook hij is blijven staan. Op nummer 7, hij doet 5 weken mee met Bachata Bailando. Lusu van Marco Schuitmaker doet 7 weken mee en is blijven staan op nummer 6. We mogen 3 weken deelname noteren voor Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks. Ze doen deze week goede zaken. Ze gaan deze week 4 plaatsen naar boven, van nummer 9 naar nummer 5. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld is een van die grote zomerhits van het afgelopen jaar. Hij doet 16 weken mee, gaat 1 plaats naar boven, van nummer 5 naar nummer 4. En dan het erepodium van deze week. Het brons is deze week voor de nummer 4 van vorige week. Zij pakken dus 1 plaats winst in week 4, de 3 A's en Je zit in mijn hoofd. Nummer 2 is voor degene die wekenlang op nummer 1 stond. De grote hit van het afgelopen jaar levert 1 plaats in en doet 28 weken mee. En is daarmee de langstgenoteerde in de oranje top 30 van deze week. Justin Wild en Cheerio. En dat betekent dat de oranje top 30 voorzien is van een nieuwe nummer 1. Vorige week op nummer 2. Stuivertje gewisseld met Justin Wild, Joey Nicolai en Tinto de Verano. Hij doet 7 weken mee. En dat was hij, de oranje top 30 van week 38 2026. Samengesteld door Perfect & More uit gegevens van media, handel en industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: terug naar de donkere 80s met The Cure en The Forest uit 1980. Een van de nummers waarmee The Cure echt hun eigen mysterieuze sound neerzetten. De hypnotiserende baslijn, de donkere gitaren en de stem van Robert Smith. Je hebt het zeker en vast herkend na de eerste tonen.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.
0: Van harte welkom alweer. 1 uur lang duiken we in de mooie muziek van de vorige eeuw. Dit komt uit 1973. Dit is King Harvest en Dancing in the Moonlight.

Françoise Hardy met L'amour s'en va. Met haar zachte, herkenbare stem werd Françoise Hardy een van de grote iconen van de Franse pop. Ze vertegenwoordigde Frankrijk op het Eurovisie Songfestival in 1963. Zometeen heb ik een vinylplaatje op onze platendraaier. Na deze van Brian Ferry.

0: muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
1: 15 september 1973. Radar Love van de Golden Earring werd geschreven door George Kooijmans en Barry Hay. Het groeide uit tot een internationale rockklassieker. Radar Love stond 3 weken op nummer 1. Het nummer vertelt het verhaal van een lange autorit. De kenmerkende drums en gitaar maken het uniek. Het werd wereldwijd gecoverd door vele artiesten. Golden Earring brak hiermee internationaal door en het nummer blijft populair tot op vandaag. Radar Love wordt al zien als een van de beste rocknummers ooit. Het is een tijdloze klassieker uit Nederland.
0: Dit is een 70s vinyl.

prachtige 90s muziek van het Britse duo Tracy Thorn en Ben Watt. Everything but the girl and missing. Christophe Van Dam komt zo meteen langs met Hitstory. Hij heeft een prachtig verhaaltje rond een 60s plaat. We hebben ook nog Teach In uit 1974 en Fly Away. En ook deze van The Human League. Indertijd een van de opvolgers van die grote hit Don't You Want Me. Dit is Keep Feeling Fascination.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Lady Madonna van de Beatles uit 1968 is volgens Sir Paul McCartney vooral een eerbetoon aan alle vrouwen. Vreemd genoeg verscheen de single nooit op een van de reguliere Beatles-albums, maar wel op verschillende compilatiealbums van de Fab Four. Tijdens het schrijven van Lady Madonna probeerde McCartney op de piano een boogie-woogie blues te schrijven. Hij liet zich inspireren door Fats Domino's pianostijl, wat duidelijk hoorbaar was in het ritme en de opbouw van het nummer. De tekst beschreef het dagelijkse leven van een moeder die hard werkt om haar gezin draaiende te houden. De openingszin zette direct de toon voor het verhalende karakter van het lied. Lady Madonna werd trouwens op 2 dagen tijd opgenomen. Haast was geboden, want op 15 februari zouden de 4 Beatles naar India vliegen om transcendente meditatie te gaan studeren. Omdat ze enkele maanden weg zouden blijven, werd er dus besloten een single uit te brengen in maart om tussentijds de fans tevreden te houden. De single werd een wereldwijd succes en bereikte de 2e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En de Beatles verkochten alleen al in Amerika meer dan 1 miljoen singles. Het leverde hen een platina plaat op. In onder andere Engeland en Nederland bereikte Lady Madonna

0: De eerste keer, dat is altijd wel heel speciaal. For the very first time. Uit de top 5 van 1988, The First Time van Robin Beck.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1976. Dan scoorde Elvin Bishop een hit met Fooled Around and Fell in Love. De zang die werd gedaan door de zanger Mickey Thomas. Het nummer werd een top 3 hit in de Verenigde Staten en ook in België en Nederland haalde het de top 10. En die Bishop die speelde eerder met Blues Legends. Hij werkte samen met artiesten als B.B. King. Zijn band stond bekend om de live optredens. En Mickey Thomas die werd later zanger van Jefferson Starship. Het nummer Fooled Around and Fell in Love, dat werd gebruikt in verschillende films, maar bleef zijn enige.

0: geen zorgen. Don't you worry about a thing. Dat was een 70s klassieker van Stevie Wonder.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, we zitten aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week, dan zijn we graag terug opnieuw. En we besluiten met een vergeten muziekje van de Gibson Brothers. My Heart's Beating Wild. Tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

het duo Ike en Tina Turner waren dat hier. En Nutbush City Limits, groot hit van weleer. En Chris Ria schreef zijn doorbraakhit Fool If You Think It's Over, oorspronkelijk voor niemand minder dan Al Green. Chris Ria vond zijn eigen stem eigenlijk veel te schor en ongeschikt voor pop, maar zijn platenlabel dwong hem het zelf in te zingen en het leverde hem prompt een Grammy-nominatie op in de Verenigde Staten. Die.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 19 september vandaag, Mexico stad wordt getroffen door een aardbeving met een kracht van 8,1 op de schaal van Richter. Zelfs de modernste gebouwen worden verwoest, dat vandaag in 1985. De luchthaven Schiphol wordt geopend als militaire vliegbasis, dat vandaag in 1916. Stoomboot Willie van Walt Disney, de eerste tekenfilm met geluid, wordt vertoond met daarin voor het eerst Mickey Mouse, dat vandaag in 1928. En Simon en Garfunkel zijn herenigd voor een gratis optreden in Central Park in New York, en dat vandaag in 1991.

Dit nummer komt ongetwijfeld uit de tijd dat er meer cash in omloop was in de 80s. Hollywood's Beyond en What's the Color of Money. En dit hier is ook toevallig, want de echte Rasputin stierf op 30 december in Sint-Petersburg. En Bobby Farrell overleed decennia later op exact dezelfde datum en in exact dezelfde stad. Even naar Duitsland met een groot hit van Boney M en Rasputin.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Een populaire band in de jaren 90. The New Kids on the Block. Deze Step by Step. En zo is er een einde gekomen aan het eerste uur van de jaren 70, 80 en 90. Maar ja, er komt nog heel wat moois aan natuurlijk. Het zijn nog Genesis met Phil Collins. Follow You, Follow Me.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aalbert.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
3: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten? Je

Lekker funky met deze grote hits. Zo niet de grootste. Van Alexander O'Neill en Fake. Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Dat en nog veel meer. Intussen hier even een uitstapje naar Duitsland. Met Elfenville en Sounds Like a Melody.

Ik heb voor jou intussen nog de dagrecords van 19 september. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 4,1 graden. En dat in 1922. En de hoogste maximumtemperatuur die bedroeg vandaag 29,6 graden. En dat in 1947.

de band Queen kennen we natuurlijk van die grote hits Bohemian Rhapsody. En Freddie Mercury had af en toe ook een solo hit destijds. Dit was er een van, deze Living On My Own. Wij maken ons klaar voor de jarige van de dag. Die ga ik zo dadelijk aan je voorstellen. Eerst Whitney Houston en Enrique Iglesias. Could I Have This Kiss Forever?

Heel wat bekende jarigen vandaag, zoals Candy Dulfer. Dat is een saxofonist uit het Nederlands, wordt er vandaag 57. Trisha Yearwood, dat is een Amerikaanse countryzangeres, die wordt er vandaag 62. Dan ook nog Patrick Janssens, dat is een Belgisch politicus, wordt er vandaag 70. Eddie Verheyken, een Vlaams acteur, wordt er 74 vandaag. En Nile Rodgers, bekend van de band Chick, die wordt er vandaag 74. De

Een meezinger van deze band uit Nederland. Je zou het een beetje nederpop kunnen noemen. Earth and Fire en deze 24 Hours. En dit hier is Blondie met deze grote hit. I'm gonna love you too.

Ja, titel en uitvoerders is hetzelfde in dit nummer van de Rocksteady Crew. En dit waren ze alweer. Dit was het alweer, deze aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Ik wens je nog een fijn weekend en bij leven en welzijn graag tot volgende week.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy.

Never Happened. Van harte welkom alweer. Dit is een nieuwe Land of Dance Mix radio show hier op je favoriete radio. Met in de mix straks Nicky Romero, we hebben Jay Hardway, ook Alok en James Herr. Maar eerst een remake van de gekende hitsingle van Laura Wolf en

Hij maakt de ene plaat na de andere. Dit is er eentje welke hij maakte met James Hur en Superfly. Why I Love You So. Zometeen de recentste hittrack van Nicky Romero. Hij maakte dit samen met Monocule en Fairly Never Alone. Maar eerst Alexander Komarov. Dit is Deep Space.

Jay Hardway, nieuwe plaat. Remedy was dat. Jennifer Lopez komt eraan met een remake van haar hitsingle If You Had My Love. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe Sam Getty. Dit is a moment.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome. In this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix.

is de recentste samenwerking tussen Iman Hanzo en Letitia Aranha. Canto da Gente. Zo zitten we in het tweede uur van de Land of Dance Mix radio show met zometeen tracks van Amaru Klein. We hebben DJ Marajanski en DJ Slow. En ook Ben Carter, maar eerst de nieuwe Robbie Rivera. Dit is Feels Like Love.

de Land of Dance Mix radio show hier op je favoriete radiostation. Volgende week zijn we graag terug bij met nog meer dance beats in de mix. Graag tot volgende week.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Radio Groot Aalbert. Familie Radio.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothaaldert.
2: De hartstikke van de industrie. Groothaaldert.
1: Terug van weg geweest.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Geldert.
3: Radio Groot Geldert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Groot Aaldert.
4: What's new, pussycat?